0: Correspondent Gimbo Duk was bij het Pride-feest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is enough.
1: Ik rie hier in de Leute, het Hebrecht Vredeveld. Het weer is nooit goud en ook nooit slecht, ik heb het zo besteld.

Les kwam geen vroes gelo, bied een huilen dikke boer. Zei tegen de beste man, hey beste man, wat kiekst u zoer? Zit een rutten in mijn buiten,

0: De Ruitenvangers Blues.
1: Ruitenvangers Blues.
0: Steubelstok in hand en stevelstok in kruis. U roept dat in fatien en wie de gooi gezoes. Dit is de Ruitenvangers Blues.

De Muskusrur is een prachtig daar, maar ze hebben wat met zand. Ze groeien maar goed in dieken en daar is nooit goud voor ons land. Dat van homon en van floortjes is een

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn.
0: Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En

zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad op 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

pist mijn mokkeltje, mijn rabbeldeus, mijn knoedel, mijn stiezeldeus, mijn schommel, mijn fladdergar. En ik moet naar de ding dat die night haalt. Want dan moogs me de koppen.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten.
1: Reden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild

Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

zag ik iemand lopen, ik denk dat is Marion. Daar heb ik volgens mij nog mee op school gezeten. Ja, daar was ze, nou zou ik het wel zeker weten. Maar ik durfde niks te zeggen, weet jij hoe

Eenmaal in de morgen, dan is zo wiet. Ik heb geen zin, ik heb geen tijd. Zeg me vraag, zet je maar even. Het is heel belangrijk in mijn leven. Doe wat ik vind, het helemaal niks. Ze zegt tegen mij, het is gewoon een plicht.

0: met Oeda. Wat kon wat 1000 euro beter? En met Oeda?
1: Oh ja, met slechte lucht in het al niet goed.
0: Ja? En Ida, hey, hoe ging het met Oeda?
2: Oh, eten en drinken, daar ging het wel maar.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man

zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Op die oude brug, waar Van Gogh heeft staan, zagen ze in de verte de snik altijd gaan. Volle stout met turf, trekken de mens of peert, die tijd is nog voorbij.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn vorsten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet meer...

de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

nevel valt over het Drense land. Ik krijg onrust in mij de overhand. Dan moet ik naar de heide toe. Dood,

Weet wie wie kon nog weer in nevelige nachten? Op mijn lief, maar vooral niet op uw wachten. Uw dogend lachen, lief is dan. Dampig schier en schinsel van de volle maan. Hier.

zachter. En weet je hoe ik nou een lippen smacht? Maar als ik dan een smok wil geven, dan ben je niet zo weer rap verdwenen. Vertwijfeld blijf ik dingen broden, maar het heeft geen

Waar is het toch, waar blijft het toch? Ik wacht niet langer meer. Waar is het toch, waar blijft het toch? Mijn butte doet zozeer.

Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat, een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flávio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het weer duistert in de canyon, de zon is amper op. Een blumke zit onder doemste gloep, moet zien knop. Smans vroeg op de prairie met een slaperige kop. Trent een kooiboy met zijn merrie, daar blumke in galop. Denk kooiboy is ons ja, het geeft op Merrie Roos op aan. Hevrig aan Merrie Roos, wat denkt Roos, zal we met ons? Roos en leprood aan en daar werd ze meers, vult zich beers en van plezier dus.

Ik weet als de dag van gisteren dat ik Noordzee moest doen moest. Mijn mangels waren niet zo best en effecteert nog de rest. Mijn dokter zei het valt best mee, ik kom er wel doorheen. Je hebt mijn lente zere strotten, je weet alles wendt. Ja, da, da, da, di, di, da, da, da, da, da, di, da, da, ja, la, la, la, da, ja, ja, da, da, da, di, da, da, da, da. Die morgen werd ik onderzocht, van binnen en van buiten. Mijn borst beklopt, mijn blote prikt, ze knepen zelfs in mijn kun. Het zal een kleine ingreep ween die niet erg lang zal duren. Onder narcose en geen pijn, er kon mij niks gebeuren. Ja, la, la, la, di, di, da, da, da, do, do, di, da, da. Ja, la, la, la, la, la, la, la, la, di, da, da, da, da, da. Een screen te bekeken in de test, ging ik zoals dat heet. De volgende morgen onder het mes, het is gebeurd voordat hij het weet. En na een uur of twee kwam ik weer bij met een hele dreuge bek. Ik voelde helemaal geen pijn, maar ik had wel dust en trek.

keuze mit, het ging maar zo naar onder. Maar toen ik eindelijk pissen moest, begon ook het gedonder. Donkerbruin van kleuren, zakkie blauw, een boek als een dragonder.

da-da-da-da-da. Ik reup de arts, heb ik keek mijn strot en sprak toen heel verbaasd. De chirurg die wou hulp me, zat er een meter naast. Dankzij Marianne's smarte geld ben ik nou in goede doen.

Kom maar dicht bij mij. Laat mij die beschermen. Doe huis die bange wezen. Is veilig in mijn arms. Neem me je vertrouwen. Ik ben er voor die. Laat me soms gaan wandelen. Dat proost zo lekker bij.

Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos in een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flávio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer, vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekker dier. Dier.
1: Is het een lekker dier of wakker dier?
0: Nou, voor mij is het niet clubarm.
1: Ik vind het ook niet geloof.
0: Nee. Die begint met 13 dikke Barnevelders.
1: Ja, mooie, mooie Bruno Hoender.
0: Ja.
1: 13 Bruno Barnevelders, het hockey is nog dicht. Komt op Jansie aangetrippeld, het is een mooi gezicht.

0: Jans?
1: Ja.
0: Hey, is aan de Linang?
1: Ja.
0: Oh, wou je niet eerst even slagen?
1: Je wil niet eerst koffie drinken?
0: Ja, nou, maar kun je weten dat ze eerst even doodmaken wil.
1: Oh, als ik hem te wachten dat ze hangt. Ja, nog... Ik heb ze op de kap hangen, hè, mooi in de poten.
0: Oh ja?
1: Dat ze de wereld ook eens een keer van de andere kant bekijken.
0: Kijk eens aan.
1: Dus...
0: Oh ja, dat is wel mooi, hè? Ja.
1: Hij trouwt nog wat bij de koffie.
0: Alle wiepen.
1: Oh, weer van die dreuge rommel.
0: Oh, ho, ho, ho. Dreuge rommel, en dit is geen dreuge rommel.
1: Ach, schijf, het gaat al in het gagel zitten.
0: Ik zou je dan wel even een slik in halvarine opdoen.
1: Halvarine, roomwater moet je erop doen. Ja, roomwater, veel beter.
0: Jan, stikt weer. Dat is niet goed voor het cholesterol.
1: Wat?
0: Ik zeg, dat is niet goed voor het cholesterol.
1: Ik heb nog geen last van haar.
0: Nee, maar
1: en daar heb ik ook niet aan mee.
0: Ik weet maar nooit. Heb je dat niet?
1: Dat zeg ik.
0: Heb je dat niet?
1: Nee, denk ik niet. Wat moet ik kopen dan?
0: Ja, ik weet niet. Dat is, die zegt dat al iets.
1: Mm.
0: Trouwens, die beide honden, daar heb ik toch die hier ook wel bij, hè? Die met die witte pen in de sfeer, die wegloper. Maar ik zie je nog, dan moet je ze eerst de grip, maar die brengt ons niks.
1: Dat is het nog niet. Het is een wegloper.
0: Nou, wat?
1: Dus ik heb hem niet.
0: Heb je hem niet?
1: Nee.
0: Oh, dat is jammer.
1: Nee, omdat het wegloper is, ja.
0: Nou ja, hij ziet de griepen maar en dan werkt hem aan me af.
1: Dan is aan de beurt, zeg
0: maar. Werkt hem aan me af.
1: Ja, dan kom ook wel een lied aan.
0: Haie maar eens.
1: Ja, ja, dat wel.
0: Achter in het mooie hoffie, in een toppie groen, zit een Brutse Barnevelder op hun nust te bruin. Mooi onder de kribbels, waar geen vos of mens we zit.

0: ons nooit meer fort. Nee, dat denk ik ook niet.
1: Nou, dat werk ook waar aan.
0: Wanneer dan, Jans?
1: Maar kijk maar, het mooie hafwerk ook kring.
0: Mooi, die hafwerk was zo schier.
1: Dat dacht ik. Oh, dat waren van ook... opknap, die kribbels en die rommel allemaal weg.
0: Dat is ook een zaakje, hè?
1: Maar zeg, hey, het was een zwikkie gewoon.
0: Ja, maar wanneer dan?
1: Hé?
0: Is hier nu ook waar?
1: Met die hen, met die pen. Ik ook.
0: Oh, dat is mooi.
1: Kijk te pakken.
0: Mooi, dan, wat, ja. Dan slag er maar in, maar dan doe maar in diepvries, in de kleus.
1: Oh, ja, ik heb hem de beide poten nog, meid.
0: Oh, dat meen je niet?
1: Ja.
0: Oh, de ja. Beide poorten eraf.
1: Ja, de beide poorten,
0: dat
1: ja.
0: Is dan verschrikkelijk jammer.
1: Maar dan, ja.
0: Man, worden nog net ontgering de poorten. Dat is nog net het lekkerste van de hele kip.
1: Ik heb hem ja niet zien, het was een grote troep.
0: Oh, dan ben ik niet hoog aan aanhouden. Nee,
1: ik heb hem ja niet zien, ik heb hem ja niet zien.
0: Ik heb
1: het
0: nog wat jammer.
1: Ja.
0: Is er nog wat van over dan?
1: Ja, de beste is toch heel. Je zit er nog.
0: Oh, hij leeft nog?
1: Jazeker, ik denk, ik moet direct eens in overleg, maar ik heb met moed.
0: Ga je hem niet meer weg?
1: Nee, dat heb ik. Ik kan mooi zitten daar. Ben je in de kluis of ook ben je in de soep?
0: Nee, die benen zitten al in de soep.
1: Mm.
0: Deksel wil er al zo wat niet op.
1: Oh.
0: Doe maar in de kluis.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Nou, dan zag ik het in mijn afwerken.
0: Oh ja, hoeveel hou dan nog?
1: Wat zeg je?
0: Hoeveel hou?
1: Tien.
0: Oh.
1: Tien.
0: Oh ja.
1: Tien.
0: Red ben ik
1: een hele
0: nog.
1: Mooie kappel.
0: Ja. Tien broende Barnevelders scharrelt wat in het rond. En gunder loopt de jagers allemaal met een hond. De hele dag geen haas en geen fazant te zien. Dan

0: zo'n orfazanten smacht. Krijg ook in te pakken, en toen waren er nog maar 8. En ook wat even je hond hoor.
1: Stel deurlopen.
0: Wat even dan?
1: Deurlopen, die broten.
0: Wat even door in de bek?
1: Een hen. Deurlopen.
0: Een kip?
1: Ja.
0: Hoe groot dat ziet.
1: Ja.
0: Een van Jans de Bak zeker.
1: Ja, zeker. Deurlopen.
0: Als we ze maar niet zien.
1: Nee, dan zie je dan koffie drinken. Dat scheelt.
0: Dan wil Jachtveld ook nog kwijt.
1: Ja, ik ben een koffie drinken. Jans heeft nog wel in buik. Die heeft er van die dreugen koek bij. Ja.
0: Heb je daar wel geluk met?
1: Ja, dan hebben we wel geluk met.
0: Oh ja. Hoeveel nog?
1: Acht. Ja.
0: Maar toen ging het hele zet ging het goed met de honden. Het weer voorjaar en het weer zomer. En die 800 die hadden door een Eldorado, beste geweld. Mensen. Maar
1: fantastisch.
0: Ik moet weten, Hendrik haar, Jans, een bundel of 5, 6 gast achter toes.
1: Gerst.
0: Gast. Goh, en in zo'n kamp gasten kunnen die honden zich zo geweldig in vernuiveren.
1: Oh.
0: Je kunt erin krabben en je kunt er even stoppen. En dat was zat tevreden. Maar ja, toen de gast riep weer... Dus het kon bijeen worden, hè?
1: Precies.
0: 8 broene barnevelders scharrelt langs de straat. Jans is aan het kombijn en verlust nogal wat soort. Door kompen aangereden, trekken...
1: Oei. Wat? Dat nog niet veranderd heb, dat is malzekken, zeg ik je.
0: Wat is malzekken?
1: Jans is aan het kombijn en verlust nogal wat soort.
0: Wat nou? Ja, Jans zelf niet.
1: Nee, dat stiet er wel.
0: Nee, je jacht op een kipper, je hebt de kipper tot de kop toe vol met gasten. En dan ging er een gat in de straat en dan roegelden er wat gasten af.
1: Oh.
0: Dus op zo'n manier voor ze. Oh, Jan zelf niet.
1: Ja, Jans, ik denk, oh.
0: Dat kan je nooit.
1: Al waar ik aan het kombijn.
0: hoe zal iemand ons hart verliezen?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Alleen op een kombijn met de beide handen aan het sturen.
1: Ja.
0: Dan moet je knappen, Kerel, dat is hart
1: verliezen. Dan ontstaat misverstand. Ik moet een andere tekst hebben.
0: Ik mag maar even, ik verhaal het wel even.
1: Oh.
0: Mag maar even.

0: Hoe gooi Jans van was dat? Je moet zien. Komt allemaal veert achter de kombijn.
1: Zal men hem weten van Jans de Bak.
0: Dump me niks van over.
1: Oh, niks. Helemaal niks. Je hebt hier gelukkig. Het zaad is eruit.
0: Ja, zo zaad eruit weer.
1: Ik vind het van een kombijn, hè?
0: Oh ja.
1: Ja. Kaf van koorden scheiden.
0: Aha. Ja. Zonder van zijn mooie dikke kip.
1: Ja, maar wat zou je er dan doen?
0: Ja, nee.
1: Ja.
0: En toen vuurt het harfst.
1: En in het harfst, beste mensen, dan trekt het ongedierte naar huis in, weer, hè?
0: Ja, als dat nat is, boeten.
1: Oh.
0: Oh, harre gaat ze, Griet. Oh, u boek weer een dikke rut. Hè, wou ze maar eens kwiet. Weet je niet, Jansie, hoe dat moet? Stil maar weer, Grub Jansie, ik heb al een idee. Heb mijn hand vol tarwekorrels in de DDT. Goed verstopt, dacht Jansie, maar de kippies bent niet gek. Die vun nog voor de ratten, de tarwe op die plek. Vraat een enthousiaste kroppen lekker vol en rond. En laag een uurtje later te kruperen op de grond. Jans,
1: ja.
0: Kom eens hier.
1: Wat heb je nou weer aan?
0: Wat scheelt hoe ze onder? Hoe zien ze hier al de van de binnen?
1: Oh ja. Ik heb het ook alleen gezien trouwens, maar...
0: Ja, wat scheelt er?
1: Ik heb hem gekeken in de encyclopedie, maar ik denk, ze zullen wel last hebben van stress.
0: Hé? Hey?
1: Stretch.
0: Stretch?
1: De mensen tegenwoordig ook heel veel last van stretch.
0: Maar honden hebben toch geen last van stretch?
1: Wat er ook in vakt, wat er in vakt.
0: Zult?
1: Ja.
0: Maar
1: je kunt niks, je kunt niks meer hebben.
0: Nee, dat doe ik niet. Maar nee. Waar moet worden toe zo'n honden als een stretch van mij? Nee?
1: Ja, ongedierte denk ik. Ongedierte.
0: Oh ja?
1: Ongedierte, ja.
0: Groen, dat zit nog. Nou ja. Maar...

of zulks gespuis. Dat ik zal zeggen, Jansie, wie doet ze in de kluis? Ik kan zo niet ontdekken dat er anders wat met is. Ik zie hier rare plekken en ze bent nog lekker fris.

Je hebt zeker wel van Sjors gehoord. Die gozer kent echt elk akkoord. Dat mag ook wel, hij speelde al toen hij nog naar de kleuterschool ging. Vrouwtjes werden honky-donk, heb ik ooit gehoord.

gesprek. Vergeet het maar. Weet je, onze liedjes, die kan iedereen verstaan. Oké, het is een beetje haast, maar ja,

0: groot hè, vast. Ik heb iets.
1: Oma.
2: Oma. Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

En ik ben ook gek van ons vader hoor, maar ik ben altijd al een moederskindje geweest. Uw zorgenmoeder hadden voor iedere zorg ooit een kwartje gehad. Ja, dan waren nou ze onderhand wel multimiljonair, dan hadden voor het centen zat.

Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

laten zijn op prachtige dieres. Het uitgestrekte laatste stuk van gren. Voor veel betekenis en vol trots gooi deur om van nijs te beginnen. Alleen droogt schaal zijn laatste trein uit meer. Janne schuit zijn plootjes toch vast wel weer. En stijt

van Nijlaan verfietstochen luid ons deur. De Noordpool door tot aan Goliath. De boom over vakantie heeft nooit, maar er is hier al vakantie genoeg. De maakt van Oostende, de mooie olle boerderij. Ik zal die missen eens, mond, van oost het wen of keerst.

Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

vroeg, hè? Zo laat de vroeg. Oh, dan ben ik te laat. Jammer, hè? Zonde. Bij een dweilorkest ging het ook niet te best. En de Jostie Band vond hem geen talent.

sagt. Ze hebt verlest van hem wat vernom. In een film waarin een ezel van achter een grip. En herkenning te voorkom. Te voorkom dat ze hem pakt.

vaker wel te horen. Vannacht om 12 uur. Als de inspecteur in het pandje zit, te geilen achter de piano.

Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

van zuster roddelde maar deur over Manuela, maar geen woord over haar. Ik was haar thuis en haar kat vergeten en hem terug te gaan, dat vond ik te ver.

daarst op een keer kwamst, haar ik mijn dag. Daar gingst weer voort, weg was mijn lach.

Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorg oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

te voelen. Maar hoe ik kom en waar ik sta.

en verkrummelde als de kaft van olde buik. De olde meester bekijkt met de klas de kaart van Groningen in de atlas en weer voor de zoveelste keer

Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

heb ik hem nou zien lopen. Giet niet onder zijn handicap gebukt. Misschien zit ik al jarenlang te kieken naar het mooiste exemplaar.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

muziek, een Floyde, een bas. De oom, meneer Frederik, daar is met een kind, de leutje.

van wou hangen, is nu fort. Wie luidt niet meer in onze tijd? De tijd van verroet pint wie kwiet. Zijn lem, ach het stelt niks voor. Zo begin hij dran, zo be de deur. Een vlog, een zucht, het is voorbij. Zas toe der wen, door voort bij mij.

zeggen gaf. Zetten de boer zien hoort niet of hij zei. Is te zeggen goed, dan geert ook wat de mien hoort. Zal recht kom, hij het goed hebt door. Hij goot met anderen een windgoud, want dat is wat de boer heeft zegt. Als iets goed is, ja, dan komt terecht. Ik heb die scharp nog

0: een beetje keel, dat is je leem. Dingen. En wie de dingen, hij aait dingen zitten, waar hij als petje keel achteraf van zegt, dat had ik leuk aans moeten doen. Maar ja, dan praat hij wat achteraf, hè. En werd Ans maar eens achteraf. Nou, kijk, hij Ans achteraf weet. Oh, kunst. Hij Ans achteraf weet. Wat ik zal toe vertellen, ik zat hem al op de waterfiets. Met opgebed. En ik zag dat mijn vrouw op de kanten leuk. Dus ik roep, pop, spring maar achterop. Rop ze mijn kast verzeuren. En doe ik, achteraf, bij eer aan het grafsteun, hek zeg, voor mij ben pas echt op de tijd komen, ik hoef het niet meer. Rustig leven. Oh, rustig leven. Oh, dat is wel heel slim, hè. Rustig en doorheen gaan leven. Oh, het spiet me echt donders. Maar weet wat het is? Ik ben niet zo vast in kop. Echt hoor, ik heb me geheugen als een... Ik heb me geheugen als een... zo'n ding met Gertjes erin. Ja, dat kump. Ik sta zelf nooit in de keuken. Kokken, dat doet mijn vrouw altijd. Oh, rustig leven altijd. In één keer. Nee, ik ben niet zo vast in de kop. Elk woord, ik heb mijn geheugen van 12 uur tot de middag. En zo'n slim geheugen, hekka, zolang het me heugt. Ik heb wat probeerd, hè, met, zoals ze dat noemt, geheugensteuntjes en ezelsbruggetjes. Mijn geheugen wat te betten, maar dat valt nog niks met. Mijn voorletters om me wat te noemen, sind EB. Nou, probeer door maar eens een ezelsbruggetje weer te vinden. EB. Of kortens nog. Ik stunk kortens in de keuken, een fles voezel in de haan. Ik beurde me in, wat hoor ik? Telefoon. Ik de kamer in, ik kan je wat over den draad. Wie het trouw op de keuken op aan. En hoe wist ik toch vast, hè, dat wie den kloren op het arreg haar zat. Maar waar of ik ook keek, geen arreg. Dus ik pak den kloren van de grond en dacht hem bij mezelf. Wat heb toch een bultiet verknoord in mijn leven? Ik nog. Had ik al die uren die ik in mijn leven heb verknoord, is bij elkaar optel en ik trek ze dan weer van elkaar af, dan heb ik weer een uur verknoord. Ik luister naar een verhaal van een keel met geen laag verstand. Nee, ik ben niet vast in de kop. En om dat van me af te kunnen zetten, mag ik in een vrije tijd geen. Delta vliegen. Ja, Delta vliegen. Dan zweef je met zo'n geval van Barghof. Zo'n geval waar aanhangt. Een aanhanger. In eenmaal. En ik weet niet of er zo'n mol met een aanhanger van een barg bin sprung. Met dat overleef je niet. Door kooit was met doen. En ook bij mij aan de koel zal er dan in staan en zeng zal. Hier rust, den en den, hier is ons moe net ons kut. Dit is een geschichte van een keel die niet zo vast is in kop. Is elk woord en gelegen niet echt gebeurd. Ik weet niet vast, want een keel die niet zo vast is in kop, dat ben ik. Nee, dat was ik toch? Wel, waar staan?
1: Ik hoor zo vaak zeggen.
0: Ben ik dat weer vergeten dan?
1: Het ligt er wel op.
0: Ik ben de laatste tijd luk vergetachtig. Dacht ik.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Postma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

aan het einde van de lange tocht stond wij als vreemdeling aan de grote poort. Wij hem best wel lange zucht, maar zetten onze reis toch voort.

de spoorweg. En het geluk is als sauwer het vermin. Op zichzelf is dat best nu verdubbeld.

de leu, die luidt er hand in hand. En niemand snapt hoe als het kan. Een tukker, den geeft uit bedankt. Want Twente is mijn grootste trots.

zijn. Al is het moeilijk boetelijn. Hoe vult hem Twente naar te wijn.

Al de been skeef onder u te zakt in zijn armstoel. Al de been is het zat en laat de boer de boel. Al de been werd het niet meer, toen verspult hem allemaal. Al de been prakkeseert, ik deer is aan mijzelf alle. Hij pakt zijn witte zakdoek om zijn neus af te vegen. Wordt hij nou echt verkolden of is het zijn gemoed? Al die oorschieden kring van hem nou de zegen. Zelfs zijn broers en zusters

Ze kunnen nu zien kriegen en dat is toch best. Onze jongste moet eigenlijk een nijpak beert. En beert moest koen. Gek was je west. Al de beens keef onderuit de zak in zijn arm.

Beendom, hij soms nog geld in een oude kozen. Dat mij niet metneem, dan pakken ze het je af. Die mang daarin dat de huis geen geld hem beend. Nog niet een dubbeltien in een oude slof. Doordat hij zegt, nou hij alles. En met zijn 79 jaar draaide hij zich om. En nou lag hij door, zijn rechterbeen giet slapen. Leste dag, tol de stekkie van beendom. Al de beend skeef onderuit de zak in zijn armstoel. Al de beend is het zat en laat de boel de boel. Al de beend werd het niet meer, het overspult hem allemaal. Al de beend prakkeseert, ach, deer is aan mijzelf volle. Het servies was er nog, het servies van zijn moeder. Het was als er nog nooit, uit de kaas te west. Maar toen kwam zijn nichten, ook zo'n loeder. En ze wees op de kubbies kaasten.

maken. 12 kopjes en skutteltjes, nog één stokje in de rof. Hij loopt naar het achterhuis en op de potlandvloeren.

Dan loop hij droger naar de kamer. Pakt het kussentien en giet zitten op de stoel. En met een rust die hij jaren niet gekend heeft, slaap hij in. En laat de boel de boel. Al de beren scheef onderuit gezakt in zijn

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Maar ik was van de zenuwen.

Oon me nog lang geleden, zo zei mijn best van mij als kind. Zat onze leven hier in mooi, wie zag de zuidenwind zich uitrusten op de maan. Ik keek zo ouwen rand en zag door onder zich diep voort een grote pleeroeland. Hij spalm wat met de vinger duur de krulkes van zijn boord en dacht, daar maak ik twente van.

Even ziek in één nacht. Het speelt de rechte maat. Met gras en bloem en beesterbeet.

beugel was doen. Twee leeg, twee breed. En ook, ook haar het hem vol zwaait. Was God en dreeuw was...

0: die gewoon in Drents verder.
1: Ja.
0: Eens kijk naar voor door ook wat te horen valt.
2: Ja. We gaan proberen in de komende jaren alle Drentse culturele prijzen, zo die er al zijn, in de wacht te slepen. De Ellert en Brammert bokaal.
1: En de Anne de Vries Pries.
0: De Marga Koolstof.
1: Ja.
0: Dat wordt. En we hebben al een beetje een begunnetje max met het repeteren. Want zo in het verleden hebben we met de bende ook nog alles optreden in Drenthe. Op van die Drentse koffiemorgens. Mooi zit op zondagmorgen.
2: Ja, kent u dat? Dat is, weer, dan verbouwen ze die boerderij weer voor iets anders. Dat is het kraantjespottencircuit.
1: Dat is heel gezellig.
0: En dan kwamen we nog alles in aanroking met duo Knars.
1: Ja. Moeke Jannegie.
2: Die kent u wel, hè?
0: Het duo op het Drents gebied.
2: Ja. Moeke Jannie.
1: Jannegie.
0: Wat Jannie. Betreft.
1: En Seunie Geerdegie.
2: Geertie.
0: Jannegie en
2: Geertie. Geertie en Jannie Knars.
0: En van Moeke Jannegie hebben we alvast het volgende liedje cadeau kregen, zodat we de tongval een beetje kunnen repeteren.
2: Ja. Ja. Ja, Jannie Knars, die heeft dit liedje voor ons schrieven.
1: Schrieven.
2: Ja, precies.
1: Ja. Leuk liedje.
2: Leuk liedje.
1: Ja. En het giet...
2: Nee hoor, nee, ik heb net buiten gekeken. Het is droog.
1: Nee. Het giet over de nieuwe Drentse gril.
2: Gril, ja. Dat is de trend voor de Drent, zou ik maar denken.
1: Leuk
2: liedje. De gril waar als iedereen, elke
1: Nina... Fort van is een gewezen
2: Fort van bent. Ja. En het begint met een refreintie.
1: Refreinigie.
2: Refreintie, ja, nou oké. Wat tussen de coupletjes komt.

0: gezellig, hè?
1: Oeh, mag wel met zingen.
0: Of inhaken ging.
2: Oh ja.
0: Ja, mensen.
2: Derde coupletterie.

0: Ja, mensen?
1: Nee.
0: Oh, god, god, nu leest de compleet alweer.
2: Gezellig, hè?
0: Die vliegt.
3: Ja. Als een schop doet veen.
0: Kalmpjes aan, jongens.

Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45 die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.

Titanic, Eastbury, de eerste lopende band, moord in Sarajevo, Frans Ferdinand. Mijn opa's waren doe kleinkinder, Tiet van Loopgraven, Mosterdgaas, Einstein, Charlie Chaplin, wij zien de baas. Rusland revolutie, Tsaar Nicolaas is niet meer. Treinwagon verzaaien, the rest is history. Mussolini aan de macht, Stalin giet er tegenaan. Charles Lindbergh vlug solo over de Atlantische Oceaan. Duitsland is failliet, voor autoroute is er antivries. Mein Kampf, Al Jolson, gesproken film, het nieuwe devies. Penicilline, Haile Selassie, swing wie nog niet. Frigidaire maakt de keukens, the rest is history.

Reichstag van der Lubbe, Mao Zedong, Porgy and Bess, Bonnie and Clyde, Arios, het eerste kunsthart dit er is. Oorlog, Spanje, Franco, Disney tekent zeer het werk. Hugo Boss wordt uniform, der Anschluss.

Playboy, Marilyn Monroe, Stalin eindelijk kapot. James Dean had zich doodgereden, Elvis, de nieuwe god. Sputnik 1 de ruimte in, de Moor gemetseld in Berlijn. Castro, Cuba, Psycho, Polio, Medicine.

München, Olympische Morde, MASH, Videospel Gepong, Watergate, Rocky Balboa, Songfestival, Dinge Dong. Iran, Irak aan het vechten, Steve Biko, Pinochet.

O.J. Simpson, Pulp Fiction, Old Blue Eyes Has Gone, oorlog in Rwanda, in Kroatië, geen zon, Bosnië, Kosovo, Clinton der van seks niks weet, Millennium Bug, Lady Di, Titanic, de grote hit, Milosevic, Kabila, Twin Towers, niet door ZNZ, Al-Qaeda, 9-11, the rest is history. George W. Bush, wapens in Irak, tsunami, Paris Hilton, Saddam Hussein, de eerste zak, Benedictus, zorg voor witte rook, Fidel Castro, traitor noir, het WK weer, Bino gewonnen, ik vond de leest, Rebalaar. Obama, de zwarte president, populisme wie nog niet.

water. Ik stond gans vast aan de grond. Ik stond gans vast aan de grond. Christmas.

de volgende dansmoos met een aard. Toen zocht ik weer het zoet. Een meidje dat bier wil, wie dansen alleen. Alleen dat dik meidje bleef op de stoel. Dat dik meidje bleef op de stoel.

van school en mijn voetenwerk liep echt nergens op. Denk aan die vrouw die ik nooit kriegen zou.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.

Hij is de baas. Rikus is de baas.

0: Dit waren nog lui die wilden nog een echte ouderwetse broeloft organiseren, zoals vroeger ook. En we lezen, ik zal de koord even voorlezen. De koord die hadden ze in de krant, hadden ze die afdrukt. Zodat elk die ook hun mening kende, kunnen nog allemaal hebben. Heden geven wij u kennis van het heugelijke feit. Onze pap en mam zijn 60 jaar getrouwd. Nou, en dat is toch op zijn zachtst gezet een hele lange tijd. En vandaar dat er een feestje wordt gebouwd. Het is op zaterdag de 12e in de grote zaal al hier. Het adres staat wel op internet vermeld. Van een envelop met inhoud hebben zij het meest plezier. En uw allerkomst wordt zeer op prijs gesteld. Nou, dat is ja geweldig. Nou, Albert en Stina. Albert en Stina waren 60 jaar trouw. Dat is ook wel heel bijzonder. Tegen de koffie kwam de buurvrouw met de kraan onder de arm. Eén bij Albert en bij Stina achter hem. De kachel stond op 26, want oom Albert huil van warm. En de wasvolk stond de Stina goed voor hem. Nou, wat lees ik, zei de buurvrouw. Hé, gauw feest hier met elkaar. Ja, zei tante, inderdaad, zo wist maar net. Maar ja, de kinder regelt alles, ik word er weinig van gewaar. En Albert kreeg er sowieso niet veel van met.
1: Hé? Wat heb je het over?
0: Dat ben je gewoon feest hebt.
1: Hé?
0: Dat ben je gewoon feest hebt.
1: Oh, dat weet ik niks van.
0: Ja, zeker.
1: Oh.
0: Nee, maar die jonge kinderen hadden het allemaal geweldig mooi voor elkaar. Die hadden een mooie, snelle, blitse auto hadden ze inhuurd en zo, met mooi bloemstuk erop. Want ja, passen er niet iemand binnen lastig om ze erin te krijgen, maar toen maar, in overval ook wat. Soms weer met veel geheister om me

0: En de ooms en tantes komt hier allemaal in dezelfde rij. Het toneel is te vol geluidsapparatuur. Als je waren er vulste vroeg. Maar ja, hij vroeg er een bruloft gingen en begon om 8 uur. Oh, dan moet je er maar vaak van alweer.
1: Zeker, Adam, zeker.
0: Nou, als je stond naar goede wallen en de

0: kwam de No Marise lied die dan ik ken. Oh, ik ken er niks van, hè? Twee reebruine ogen of zo. Maar Albert dacht, jongen, ik kan me helemaal de part op, maar wel zien feest is het eigenlijk.
1: Toen kwam Albert in de bin en die liep een stopcontact. Die trok een stekker op de muur en toen werd stil. Zo zei Albert, volk, ik heb geen dat nog je borrel in hem pakt. En ik hoop dat je nog hem lusten naar mij wilt. Want ik wil hier op ons feest in, ja, het is misschien wel wat raar, ook een muzikale duit en zak in doen. En dat doe ik voor mijn dino, want we houden zo van elkaar. Ik wil nog eenmaal voor de zing, net als toen.

gewoon met elkaar allemaal eens in met gezang. Dat lijkt wel mooi. En ook op de baan komt Jan. Je hebt lengte zat, ja. Dus, ja. We gaan het refrein in repeteren. Ja. Ja, goed, Martin. Ja, prima. In de log.

0: dat ik al van haar, dit is 40 graden neer. Zo mooi.
1: Wat ontroerende lof.
0: Oh.
1: Zelfde zaal.
0: Prachtig.
1: Die zo mooi met ze.
0: Zo enthousiast ook direct, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: De tekst is niet zo heel moeilijk. Jij bent mijn liefste al hier.
0: Ja. We gaan nog één keer doen.
1: Maar ook helpt erop is dat je elkaar in aankijkt.
0: Ja.
1: Dat je mijn aankijkt.
0: Heel romantisch was dat dan, hè?
1: We willen een goede aankijken.
0: Ja.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hem. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hoe oud was ze best nou? Krap 60 jaar? Misschien wel al oma. Waarschijnlijk griezoor. Mijn mam had ze wezen kunt. Of van mijn moed. Of van zoveel mensen bij ons in de straat. Een zorgzame mama, zoals haar mama doet. Die vucht voor een wicht.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

het en dan. En dan naar bed. Ik zoek enkel nog tegen haar ruis. Dus kom en kus me, wie's de slobos red. En dan, en dan.

Al zit de wichter nog zo klaar, toch heb ze smaakt verdriet. Is het armke van de poppen of is het gulden oelijn zo niet? Dan koopt de moor rap allemaal op, drukt klein tegen zich af en zegt met Merli: och, och, och, wat heeft mi kleine dan? Ze nep het heupke op de arm.

kleine meiks volwassen wordt. En leu, dat is maar een. Dan komt er een glieks vroor of laat, een jongen in haar lijn. Het meiks die voor die vuur en vlam, met lummel naar haar kop. Dat ze gebruiken van verdriet, een troost bij moederkrop.

Het luin is aangekurkelspil, 12 vaken nog wel 10. Hij ulder wordt hij allemaal, uw aandeel walle kring. Is nodigheid of armoed troef, hol toch de kop ervuur.

0: de kruintjes vond. Kiek, zo hoi, groot.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt er nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer, vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

Holland's klein. Maar du en ich, dat duidt mij.

en hield aan weer zijn mond. Met een halve boord, een keile kop of korte broek. In de buis een flesje bier. Vraag je om een gulden, een checkie en om de hoek.

Hij bezingt uit volle borst de toren van zijn stad. Herkenningsmelodie, Evox was dat eten geheime zenderad.

Maar als toen een dag dat ik weer mooi weer zal spelen en al wat best is vergeten ken. En dat stuk nog mooi wist van wat er al aan de hand was. Ik was verbeeldig, vroeg me of wel of knauw ben. Toen zal ze vast nooit begrijpen wat een worsteling dat is. Dat ik opstaat, moet nemen van die.

0: maar ik moet wel kiezen. Wat ik denk en vuil is het probleem van mij.
1: Maar is nog nooit antwoord.
0: Waarom dat ik die zo mist heb. Ga me alleen maar fase ook nog soms wat spiet. En ik schoon me liefst uit door de eenvoud en de rust. Maar ondertussen word ik gek in mijn kop. Als toen de vuur mij wees, was die vertraden en mij leidde. Zat onze liefde nooit zo in een slag. En ik wil grof van die oom, maar mijn woede overmaat.

hij fietst troch de strieten des jochter haar steen. Hij wil haar wel roppen, maar hij liet haar gaan.

Fishing car nachts wekker lizzen, dat had weer geen zin. Van bot prakken sjerjen, wust alleen maar min.

Het is nee of het is ja. De orenmoisier des jochter haar wer. Eerst fietst er troch, maar dan twijfelt er wer.

maar hij stapt ik weer op. Moos ik haar vrije moon, ging naar haar dak. Moon, zil ik sissen, die wil ik haar.

ik hem in bed. Ik was toch ergens anders net. Mijn energie is bijna op. Toch spookt dat lied weer door mijn kop. Nog ene dan, nog ene dan. Omdat ik het niet laten kan. Echt voor, ik was het niet van plan. Maar ja, vooruit, nog ene dan. Nog ene dan,

Ik mag geen suiker van een dokter. Niet dat ik het vet heb met een dokter. Maar ik mag toch geen suiker van een dokter. Niks geen suiker is geen doen. Mijn nicht te doen is ook te doen. Want nicht een café is ook een café. Zonder suiker, dat mij zeer. Nog eenmaal suiker, nog ene keer. Oh, ik kwam zo kloor als een kleunke. Meer, ik mag geen suiker van een dokter. Niet dat ik het in het vet heb met een dokter. Maar ik mag toch geen suiker van een dokter. Ons leem heer loopt op water. Niet op benzine. Ik tank geen water. Ik spuit insuline. Ons leem heer loopt op water. Ik tank insuline. Zelfs loer.

Het donker komt van boete en sijpelt door de route. Ik stook het vuur op, het is 10 uur. En door douche en die schoenkast, alles stonk toch zo vast, versmilt tot bloed te schemen op de moer. De dromen van gister werden somber en sinister, want alles hadden een vastgestelde doel. Vuur wolen nog verbouwen, maar de sloper kent ophouden.

muzikale begeleiding. Kunt het vuurspel tot de scheiding, die ons trouwens om u verleefde, nog een koer. Maar van die leefde zo oprecht, is niks meer over, alles weg. Want leefde, dat is een schiem tegen de moer. Prachtig gekleid in zwart en wit, lopen vuur in de optocht met. Me vroeg zich af wie lang dat dit nog duurt. Wie lang nog deze kolder, het koffer steekt kloor op zolder. Het leven is als een schiem tegen de moer.

Het donker kunt van boeten en sijpelt door de route. Ik pook het vuur op, het is 11 uur. En mijn veut en mijn heng werden onbekende leng. In schiermarkaten tegen de kamermoer. In een flikkerende schiem tegen de moer. De weld wie de schiem.

Lars Militsen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg 10 meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

tu lustrons wie leeg en looi de slieperig bij. En wat de wegen het nog witte dan vertellen zo dat kan, dat ik zou zongen aan van net min van.

wordt de meeste leug geboren. Dat is het eerste wat je in het leven kring te zien. Ie denkt nog niet wat is mi lot beschoren. Of wat oe mo voor oe hef mutten lien.

0: wat er in die tussentijd gebeurd is. Door heeft Berre nooit een boek van Lezedan. Maar als dat alle Berre is kon spreken. Och mens, dan zou je nog eens wat heuren. Zo menig een van oe, daar kan je op rekken. Zal dan ook nog niet zo'n bedje kleuren. Want zo'n Berre, dat heeft zo vuile zinnen. Mooi en lelijk, wat er is passeerd. Maar wees gerust, het houdt zijn geheim alleen. Het heeft allang het zwiegen geleerd. Hij pas getrouwd bent, lig hij vaak in Berre. Als leppel en vork zo haaks, niks is te raar. Maar later, och dan wordt het allemaal anders. Bint net banaan met een ronde rung zo tegen mekaar. Maar toch kan ik in Berre alleen niet liggen. Ik kan in Berre niet zonder mijn man. Ik heb uit mijn raken last van koude voeten. Die ik bij hem dan aan de zakken stekken kan. In het huwelijk speelt het Berre een grote rol. Door wat zo men geruzie goden maakt. En hij dan met mekaar terecht te kregen. Ne zuchte van verlichting vaker slaakt. Lig i in Berre op oenen keel te wachten. Hij was weer voort, kwam later weer in toes. Maar kumpe dan, dan weet dat geest niet weten. Doet net als slaapt, bent stille als een moes. Maar als dat alle Berre is kon spreken. Och mens, dan zou je nog eens wat heuren. Zo menig een, van oe, dat kan je oprekken. Zal dan ook nog niet zo'n bedje kleuren. Want zo'n Berre, dat heeft zo vuile zinnen. Mooi en lelijk, wat er is passeerd. Maar wees gerust, het houdt zijn geheim alleen. Het heeft al lang het zwiegen geleerd.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Het zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15... Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lek en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan.

0: En dan begon om 1 uur, maar ja, dat kun je begrijpen.
1: Het gaat over 12 waren die jassen er al, hè?
0: Het gaat over 12 waren.
1: Ja, ja. Moet er op dit weten.
0: Kunt nooit weten, hè?
1: Zeker. Mist krijgt aan de weg.
0: Ja, je weet maar nooit, dat een lekker baan.
1: Daarom.
0: Het is jammer, hij mist.
1: Daarom. Oh man, een belangrijke dag.
0: Nou, dat kwam je aan. Door kwam er regel auto's aan over het opriepad. We kenden door de meesten van hun allemaal niet zo hard.

0: Fijn, hè, jongens?
1: Ja. Nee, we zijn er ook zo blij mee dat we met aan de hand in.
0: Ja, we zijn de bar op verheugd, jongens. Ja. Bent er denk ik nog niet allemaal?
1: Nee, tuurlijk. Ik ben al interessant dat het te laat komt.

0: niet zo kar aan de kant langs water.
1: Kijk de andere kant dan op, mens. Hè. Laat maar deur. Hij je onder de doelstad gieren, Jal.
0: Gewoon ben je midden naar de weg toe.
1: Ach, scheelt.
0: Al niet zo kut aan de kant langs, hè.
1: Ik ben je aan de knol. Ik ben een brug en verder gewoon erover.
0: Ik heb zo'n ekel aan de knol.
1: Ach, scheelt. Man.
0: Nou ja. Uiteindelijk waren ze er allemaal. Het was een heel gekakel toen elke Nine zat. Dan de oldie hielden orakel over vroeger en zo wat. En dat ze het zo waardeerde dat elke Nine er was. Hoe stand de margineerde bij het numen van oom Kas. Graag één momentje stilte en elke Nine zweeg. Zodat elk hoorde dat oom Frits een sms'ie kreeg. Dat was even pijnlijk.
1: Maar ja.
0: Maar... Toen Rupus kleine nichtje dat vaak zo lollig was. Oh, dat is vast een berichtje van wijlen om mijn kas. Ach,

0: Er det sånn sant at de mer respektisler alderdommen for det dårst?
1: Kalle mann, mann, kalle mann.
0: Ja, det kan de nummer seg, men de gjør ikke fanns ikke var. De dør nærmest med hva de. For det kan begynne kanskje. De må nummer så billig.
1: Ja.
0: Men van de glans is er alweer af, hè? Ik heb de oorlogheid er alweer dik af.
1: Ja, doe maar, hè. Neem nou maar die voor de daden. Doe nou maar daden.
0: Als dat mee ligt, alweer op hoes aan.
1: Dik. Neem nou maar die, hupsakee.
0: En mijn paar heeft de jongen er ook niet weer bij aan de jaar. Niks meer.
1: Dan ben je direct een borrel in achteraan houden. Want neem je er niet mogelijk meer van.
0: Ja, doe.
1: Ja.
0: Dik erbij.
1: Ja. Kalle man, hé.
0: Maar de glans is er alweer
1: dik af. Ja, doe maar, we weten het nou al. Rustig aan. Iedereen kan deuren, ja.
0: Ja, iedereen kan deuren.
1: Ja.
0: Daar kan ik daar niks aan doen. Daar kan mij dat gaan doen. Dan zal ik toch nog een schuld krijgen. Dat is dat zo, maar...
1: Rustig, rustig.
0: Hier is die de noezen al een heel uitgebreid verslag.

0: Oh, dat was wel mooi klaar met. Om Wilm was er net een week weer op het ziekenhuis.
1: Oh.
0: Hoe giet het om Wilm?
1: Oh, wat goed. Om Wilm ging in de binnen en die trekt de blouses in mijn oog.
0: Over die grote boek.
1: Oh, en een lief zeggen.
0: En een
1: kop. En een glub.
0: Een glubbloot.
1: Oh, het was over de boeken.
0: Oh, je was helemaal nog niet goed dicht.
1: Ach, maar het was een beetje smatterig.
0: Oh.
1: Het reukte nog bij die deur, hè. Het reukte nog bij die... Oh.
0: Oh, maar we zeggen om Wilm dat lang niet in hadden. Maar moet je nog weer maar hè?
1: Oh, van bed zeggen.
0: Oh, ja.
1: Ik kan de mukken er nog af en om, zeg om Wilm.
0: Ja. Geregeld met lief in soda water leggen.
1: Dat heb je een teldie.
0: Een teldie?
1: Een teldie. Of in de washaak.
0: In de badkuip.
1: In de badkuip, ja.
0: De hele badkuip en een vlot soda erbij. En dan op het boek erin.
1: Oh. Dat was zo makkelijk met hem wel met een boel wang laten.
0: Ja.
1: Ja, jongens.
0: Maar ja, dat moet je ook wat doen zo'n
1: je
0: dag.
1: Moet trimmen, je moet trimmen.
0: Door nog ging men op het fietsie, het veld en over het loo. Want ja, dat was traditie. Ja, dat

0: dacht ik ook.
1: Zie er allemaal waren.
0: Zijn wij welkom allemaal. Wie neemt je met doet varen hier op Oranje Knol. Wij zien, het is geen grappie. Oes papa zei haar jong. Oes oma

0: dimmi dat non andu.
1: Falt je met.
0: Kom maar weer, en tardi.
1: Ja, en tardi, ja, bij sok.
0: Ik zo rij je knol.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Man.
1: Valt je met, ik kan zitten te doen.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, maar ja.
1: Ja hoor.
0: Oh, wat mien je reden, Otie? Ik ben al 90 jaar. Moet ik nog eens een bootie? Dat krijg ik toch niet klaar.
2: Om hen de vuur ook hellig.
0: Om Geert ze, je bent gek. Oes man beweerde stellig. Ja, die booties bent vaak lek. Maar hoe ze tante altijd riep, jongens, allemaal stil. Ben doet nog niets wat de jongen gaat het liefste wil.
1: Oh. Zo, dat is verstandige brood in.
0: En dan staan al in de zee en dan legt de eldzucht er binnen.
1: Oh.
0: Nou ja, ze gaan er dan toch maar dan ook direct maar.
1: Ja.
0: Het bams in de kadet, een pla op taart, ja.
1: Ja, hup, zakje.
0: Zo, direct onder wal, ja. En meneer. Omhendige Ruup Gramieter, nou kom hier dan met die boot. Maar dat was wel wat spietig, omhendig was zo groot. De kano helde over, wie zagen het allemaal. Omhendig in poel over, kwak de ruggen links in knal.

0: Tot de hals erin.
1: Ja.
0: Oh. Wat mooi gezegd. Direct voorhoofd maken, jongen. Maar dit maken we niet meer met.
1: Gewoon voorhoofd maken.
0: Ja. Ja.
1: Dat is mooi voor de volgende reunie.
0: Drum.
1: Oh, wat ook schik uit, jongens. Achteraf.
0: Prachtig.
1: Oh ja, doe maar. Het was de eerste schrik.